in zijn context wordt geplaatst, waardoor de orgelmuziek, waar velen voor terugdeinzen, een natuurlijk biotoop krijgt. De kerkdienst begon en eindigde ermee. Orgelspel vond ook nog vaak tussen de delen van de dienst plaats. En zo komen we in deze uitgave de heerlijke triosonate BWV 525 drie episodes tegen. Eerst het eerste deel.

Reitse Smits, speelde op het orgel van de Martinikerk in Groningen het eerste deel uit de trio-sonate BWV 525 in S groot. De Actus Tragicus, de eerste rouwkantate van een 22-jarige Johann Sebastian Bach. Een mini-Matthäus-passion. Nog niet de complexiteit en doorwrochtheid van de Matthäus-passie, maar wel de pijloze diepte waarin verdriet en rouw wordt getoonzet. Troost und Trauer. De combinatie die zo uniek is voor het werk van Bach. Die zoveel nog dagelijks raakt en ontroert. De vormgeving is uiterst simpel. Twee blokfluiten, twee gamba's en alleen basso continuo. Vier zangers, dat is alles. Bijbelteksten en een enkel koraal. Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Pas in de dood is verlossing uit het aardse tranendal met zijn zorgen, angsten en oorlog. De muziek helpt bij de aanvaarding van het onvermijdelijke dat in die tijd zo dichtbij was. De dood die steeds onverwacht kon toeslaan. De kantate begint met een van Bach's mooiste symfonia's en voert je mee in een symmetrie die je niet gewaar wordt tot de sopraan Jezus vraagt te komen. Ja, kom, Heer Jezus, kom. Alle instrumenten zwijgen, tot ook de sopraan niet meer zingt. Letterlijk adembenemend. Dan is er een lange rust. Bach geeft die rust haast nooit aan. Dat is de as van de kantate. Dan komt de ontspanning. De alt zingt prachtig. In deine Hände befehl ich meinen Geist. Loslaten, overgeven, ontspannen. Het tweede deel is vrijwel even lang als het eerste en op dezelfde wijze opgebouwd. Het begrafeniskoraal Mit Freud und Fried fahr ich dahin. Ik stijg hemelwaarts naar het beloofde paradijs.

En dat was BWV 106. Gottes Zeit is die allerbeste Zeit, Actus Tragicus. Uitgevoerd door het Gesualdo Concert, Musica Amphion, met Pieter-Jan Belder, die dirigeerde en ook de blokfluit bespeelde. U hoort nu eerst het heerlijke tweede deel van de trio-sonate voor orgel. Dan is het indringende motet Kom Jesu, Kom, BWV 229, met dezelfde thematiek. Minder troostend, confronterender. De motetten zijn meestal met minimale begeleiding, omdat ze vaak op het kerkhof werden gezongen of in een strakke rouwdienst. Bach doet dan nog meer met de woorden, omdat hij niet kan accentueren met instrumentale klanken. Let op. Müde, der saure Weg, de moeilijke, zure weg die hij weerstelt tegenover de rechte weg, die Jezus is.

Achtereenvolgens was dat de trio-sonate BWV 525 in S groot, tweede deel. Reitse Smits op het orgel van de Martinikerk in Groningen. En het motet Kom Jesu, Kom BWV 229 door het Gesualdo Concert en Musica Amphion onder leiding van Pieter-Jan Belder. En er volgt nu een van de mooiste en meest meditatieve orgelstukken van Bach. Het orgelkoraal Schmücke dich, o liebe Seele. En dat is BWV 64.

dein Wort das helle Licht, noch rein und lauter brennen.

Gott wie deine Name, so ist auch dein Ruhm. BWV 171. Als uitvoerende hoorde u Ruth Holton, sopraan, Peter Harvey, bas, Charles Humphreys, altus en James Gilchrist, tenor. Met de English Baroque soloist, de Monteverdi Choir, onder leiding van de dirigent John Elliott Gardiner. En tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender tussen de middag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Het is weer maandag, het begin van een nieuwe werkweek. Bij de Concertzender betekent dat het programma Geen Dag Zonder Bach tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Wel, het wordt weer een intensieve Bachweek. Cantates, galante muziek, Igor Levit. Is hij soms een nieuwe Bachster? En tot slot hebben we weer een prachtige eigen opname van een uitzending getiteld Café Zimmerman. En in die uitzending van de Concertzender aanstaande vrijdag is Viola de Hoog in de hoofdrol. Maar er zijn nieuwe aankondigingen. Op vrijdag 30 januari bij Broeze, dat is een boekhandel op de Stadhuisbrug. Dat is vlakbij het oude stadhuis in Utrecht. Bij boekhandel Broeze dus, zal het tweede luisterboek van Govert-Jan Bach gepresenteerd worden. Govert-Jan Bach, de samensteller en tekstschrijver van deze programma's tussen 1 en 2 uur. Het gaat nu over dat zo onderschatte meesterwerk De Johannespassioen van Bach. Gepresenteerd aan de pers, maar eerlijk, u bent als Bach-liefhebber ook van harte welkom. Egon Kracht, hij is bassist, contrabassist, zal Noortje Braat begeleiden in een aria uit de Johannespassie. En opgave en info kunt u krijgen en opgeven bij Broeze dus. En dat is die boekhandel tegenover het oude stadhuis in Utrecht. Meteen de volgende dag, 31 januari, dan is de eerste Bachdag 2015 in de Geertekerk, ook in Utrecht. En de tweede Bachdag op 1 februari in Amsterdam. Beide met weer een prachtig programma. Met onder andere de Hohe Messe door het Concerto Kopenhagen. Zie voor alle info organisatie Oude Muziek. We beginnen nu eerst met weer zo'n prachtige cello-suite, zo uitmuntend gespeeld door Viola de Hoog. Nu de eerste in G groot, haast een merksteen in de muziekgeschiedenis.

De celliste Viola de Hoog gaf een uitvoering van de suite nummer 1 in G groot BWV 1007. Het wordt weer eens tijd voor een cantate. We kiezen voor een korte, wat minder bekende, maar een zeer aangrijpende cantate. Het is de cantate BWV 135. Ach, Herr, ich armen Sünder, voor de derde zondag na Trinitatis. Voor het eerst uitgevoerd op 25 juni 1724. En dat is belangrijk, want dat is net na de Johannespassie, maar voor de Matthäuspassie. Want beginkoor en eindkoraal staan in E klein, de zware, wanhopige toonsoort waarmee de Matthäuspassie begint. Maar in E klein gloort altijd verlossing en dat is wat ook in deze weerbarstige cantate gaat gebeuren. De oplettende luisteraar zal al snel de melodie van het zogenaamde passiekoraal herkennen. In het slotkoraal klinkt het voluit, maar de hele cantate is ermee doordrenkt. We kennen dat passiekoraal zeer goed van de Matthäuspassie, waar deze oude melodie van Hans Leo Haster 5 maal klinkt als het passiekoraal, met de woorden van Paul Gerhardt, O Haupt vol bloed und Wunden. Hier gebruikt Bach een versie van een zekere dominee Schneegas. O Haupt vol bloed und Wunden was in 1724 nog helemaal niet zo geliefd als het bij ons is door die talloze Matthäussen. De heer Leusink is op weg naar de 1000, zegt die dirigent Leusink. Nou, we geloven het graag als je al die grote advertenties, pagina grote advertenties in de bladen ziet. Maar goed, de cantate gaat over de menselijke ellende. Is pure boetemuziek. Zonde en ziekte vallen samen. Wij slecht zondaars, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, zou de katholiek erin kunnen herkennen. Maar Bach is Lutheraan en die doet het met noten. Al ging hij zelf ook te biecht. Alles is in minor. Even ligt de troost in een majeur menuet van de tenor op. Jezus is onze arts, onze oertherapeut. De bas, de Vox Christi, de stem van Jezus, besluit krachtig deze zieke boeg. Weg, jullie slechte zondaren. Dan tot slot dus dat passiekoraal, hier nog als boetelied, kort maar krachtig. Beluister dit soort cantates zo vaak mogelijk. Laat je raken. Zoek de tekst op. Op de Bach-cantatenpagina op internet, dan begrijp je alles. Beluister muziek van Bach zoveel mogelijk ook. Dan ga je op een gegeven moment zijn toonspraken, zijn muziektaal begrijpen. En ook van klaversymbel en zelfs van orgel houden. Je brein gaat ernaar staan. Goed voor het brein. We horen de enkelvoudig bezette, wetenschappelijk gefundeerde uitvoering van Sigiswald Kuiken, die straks ook in Amsterdam de Johannespassie zo gaat uitvoeren. Een opmaat voor de passietijd die eraan komt.

Dit was de kantate BWV 135, Ach Herr ich armen Sünde, uitgevoerd door Siri Thornhill, sopraan, Petra Noskajova, alt, Christoph Gens, tenor en Jan van der Krabbe, Bach, met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. We sluiten af met een lichte, galante Bach, de Bach van Café Timmerman, het chique koffiehuis daar in Leipzig waar De Kenner kwam. Waar kleine operaatjes klonken, waar vrouwen mochten zingen en vooral dit soort heerlijke concerten klonken. De koninklijke traverso was hier op zijn plaats, net als al die Franse dansvormen, met de tophit De Badinerie tot slot. We zullen deze week nog meer traverso, dat is een houten dwarsfluit, traverso laten horen, maar nu eerst Viola de Hoog en Franz in deze tweede suite. Haar man, de man van Viola de Hoog, Martin Rood, speelt de solo. Ze zijn als ensemble Schönbrunn te beluisteren op 31 januari om 8 uur in de Waalse Kerk in Amsterdam. Wel, Viola dus eerst solo op zaterdag 24 januari. Dat is bij ons, door de concertzaander georganiseerde Café Timmerman. En die uitzending wordt dan vrijdag uitgezonden.

De pianist Igor Levit speelde tot besluit de partita nummer 6 in E-klein, BWV 830. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Govert-Jan Bach is de samensteller en programmamaker. Goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender brengt weer het programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Vandaag aandacht voor de traverso-speler François Lazarevitch. Ja, hoe spreek je dat eigenlijk precies uit? Het lijkt een Slavische naam, maar aan de voornaam te horen is hij helemaal Frans, die François. Net als Jaruzelski. Met finaal accent. Al wonen Frans al 100 jaar in het buitenland, dat finaal accent, dat leren ze nooit af. Dus, laten we maar zeggen, Lazarevitch. Ja, met zijn Passe les musiciens de Saint-Julien. Wat een ensemble. Fijnzinnig, spiritueel, technisch perfect. Hun naam is afkomstig van de vroegere fiedelaars uit Parijs, die de orale traditie verbonden met de instrumentale en hun musiceren als een heilige opdracht zagen. Uit het zuiden komt de glorie. Ja, al die Belgen die Bach zo goed doen. Herrewegen, Jacobs, Kuiken, Pichon, Van Immerseel. En dan al die jonge Fransen, van jongs af aan opgevoed met oude instrumenten, die spelen met een perfecte techniek en niet bezwaard zijn met Calvinistische of authentieke tradities. Ze spelen of zingen Bach heel puur, heel mooi. Denk aan Nathalie Stutzman met haar Orfeo-ensemble. Denk aan Café Timmerman of Amandine Beyer. Het swingt allemaal de pan uit, maar blijft toch galant, koket haast. En wat past dat goed bij die galante muziek van Bach? Zoals deze fluitsonates. Al in zijn middelbare schooltijd was Bach als leerling in Lüneburg in aanraking gekomen met de Franse stijl en manieren. Hij heeft dat opgezogen en in Leipzig, zo'n 30 jaar later, komt het er gestroomlijnd uit. Voor Guido van Oorschot, muziekrecensent bij de Volkskrant, was dit de CD van het jaar. Een voltreffer. We beginnen met de sonate BWV 1030 op weer dat prachtige label Alpha.

U hoort een uitvoering van de sonate voor Traverso in B-klein, BWV 1030. Uitgevoerd door François Lazarevitch en les musiciens du Saint-Julien. We gaan door met deze inderdaad heerlijke cd, waar verfijning gepaard gaat met innige muzikaliteit. Niet schools of houterig, maar warm en speels. De sonate voor fluit en basso continuo in E-klein BWV 1034, met in plaats van het clavecimbel de archiluut, een soort kleine theorbe of luit. David van Ooyen, een expert, zou hier eens het verschil tussen al die luidachtigen moeten uitleggen. De verschillen zijn klein en zeer subtiel, maar wat een heerlijke klank. En meteen daarna hoort u de solo-sonate voor Traverso in D-klein, BWV 1013. Indringende muziek. Zo'n beetje het enige stuk, naast natuurlijk alle solozang, waar Bach geen meerstemmigheid toepast. Dat ook niet kan. Of hij moest met boventonen werken. Dat deed hij niet. Hij was niet van de New Age. Hij was meerstemmig geboren, zei men wel eens. Dus deze sonate valt op. Maar het effect is toch weer verbluffend. Je moet toch meteen aan die solowerken voor cello of viool denken als je die eenzame fluit hoort. En zo goed gespeeld.

Wel, dat waren heel wat kantaten, allemaal uit de verzameld cd van Masaaki Suzuki, een sampler. En voor vandaag was dit dan geen dag zonder Bach. Op de Concertzender van 1 tot 2 uur, ook morgen, op vrijdag, dan zijn we er. Maar dan zijn we met een extra uitzending, een eigen opname van Café Zimmerman, zoals we het café noemen, waar Viola de Hoog morgen zal optreden. Voor u en voor ons bij de Concertzender. Mooi programma wordt dat. Morgenmiddag tussen 1 en 2 dus Viola de Hoog in ons Café Zimmerman. Met koek en muziek, overigens. Het is maar dat u het weet. Samenstelling van dit programma en van alle programma's trouwens is Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl en ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, we beginnen weer aan een nieuwe werkweek met Geen Dag Zonder Bach. Een uur lang, iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. En wat een week wordt dit. We maken ruimte voor de passiemuziek van Bach, die, laten we eerlijk zijn, zo bij deze tijd hoort. Maar let wel, de passionen van Bach zijn maar één facet van zijn kunnen. Bach maakte misschien wel meer positieve muziek in majeur dan van die rauwe muziek van de passies. In kilo's cd's uitgedrukt is er net wat meer van blije muziek in majeur dan muziek in mineur. Maar goed, nu toch die hele sterke, geniale kant van Bach in zijn passionen. Daarom deze week een soort discutabel vergelijking in ieder geval van de Matthäus-passion op maandag en dinsdag. Woensdag volgt er dan een solistenportret en wel van Sigiswald Kuiken. Sigiswald Kuiken zal op 26 maart de Johannespassie uitvoeren in het Concertgebouw met maar 8 zangers. Zoals hij wis en waarachtig geklonken moet hebben in Bachs tijd. Dat is op basis van hard onderzoek niet meer te ontkennen. Sigiswald Kuiken heeft zijn sporen wel verdiend. En daarom op donderdag en vrijdag de hele Johannespassie in die kleine bezetting door Sigiswald Kuiken. Maar goed, nu eerst de discutabel, zullen we maar zeggen. We zullen 60 jaar uitvoeringsgeschiedenis van de Matthäus-passie doorlopen aan de hand van een reeks zeer verschillende uitvoeringen. Vanaf de jaren 50 tot nu toe. En dan aan u het oordeel. En wellicht de oplossing van de anonieme uitvoeringen. Als u weet wie de uitvoerenden zijn, dan maakt u een kans op een luisterboek naar keuze, de Matthäus-passie of de Johannespassie, een luisterboek van de hand van de samensteller en de tekstschrijver van dit programma, Govert Jan Bach. Oplossingen kunt u zenden naar bach@concertzender.nl. Goed, we nemen steeds ongeveer 30 minuten per uitvoering. Vandaag dus 2 uitvoeringen op rij. Maar we zijn ook heel benieuwd naar uw opinies en oordeel dus. We doen de hele Matthäus-passie cursorisch, dus we gaan steeds door naar ieder deel in een andere uitvoering. Let op, eerst dus CD uitvoering A.

En dat was dan een stukje Mateurspassie. En wel op de cd dus uitvoering A. En dan gaan we nu door met de Mateurspassie met uitvoering B. En denkt u eraan, u kunt, als u weet wie de uitvoering in handen heeft, dan kunt u dat als oplossing zenden naar bach@concertzender.nl. Dus na uitvoering A die we net gehad hebben, nu uitvoering B.

Het is 1 uur geweest. Goedemiddag, dit is de Concertzender. En dat betekent, zoals iedere werkdag van 1 tot 2, het programma Geen Dag Zonder Bach. Van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. We gaan het hebben over Sigiswald Kuyken, zoals gisteren en eergisteren al aangekondigd. Sigiswald Kuyken is geboren in Dilbeek op 16 februari 1944. Hij is Vlaams violist en dirigent. En hij is de broer van cellist Wieland Kuyken, van fluitist Bartold Kuyken en van ecoloog professor dr. emeritus Eckhard Kuyken en ook nog van beeldend kunstenaar Oswald Kuyken. Wat een familie dus. Kuyken studeerde viool, eerst in Brugge en daarna bij Maurice Rasquin aan het Brussels Conservatorium, waar hij in 1964 afstudeerde. Hij komt uit een muzikale familie en kwam al vroeg in contact met oude muziek. Hij werkte samen met andere specialisten van barokmuziek en de authentieke uitvoering, zoals Gustav Leonhard, Frans Brugge, Adder Bijlsma en Robert Konen. Door zelfstudie verdiept hij zich in de bouw en speeltechnieken van oude instrumenten. Kuyken introduceerde vanaf 1969 de authentieke speelwijze voor barokviool, zonder deze onder de kin te klemmen, die inmiddels algemeen wordt toegepast. In 1972 richt hij samen met Gustav Leonhard het barokorkest La Petite Bande op. En hiermee maakt hij talloze opnamen en tientallen concertreizen. Hij beperkte zich echter niet tot barokmuziek, want hij trad ook op als gastdirigent bij diverse klassieke orkesten. Bij zijn bronnenstudie voor de vertolking van de cellosuites van Johann Sebastian Bach ontdekte of herontdekte hij als het ware de Viola da Spalla, die hij in 2004 liet nabouwen. Dit is een vergeten solistisch basinstrument waarvoor Johann Sebastian Bach zijn beroemde cellosuite schreef. Ook dit initiatief bracht een nieuwe ontwikkeling teweeg in de uitvoering van de muziek van eind 17e, begin 18e eeuw. Van 1971 tot 1996 was Sigiswald Kuyken leraar barokviool aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1993 bekleedt hij deze functie aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Daarbuiten is hij sinds vele jaren een veelgevraagd gastdocent in onder meer Londen bij de Royal College of Music, in Salamanca, de Universiteit van Salamanca en in Leipzig, de Muziekhochschule. Hij gaf in Brussel nog les aan Jacob Koonstam, de zoon van Max Koonstam senior. We beginnen met een opname uit de eerste periode van het Brandenburgsconcert nummer 4, die een zware solopartij voor de viool kent. Sigiswald Kuyken wordt geflankeerd door niemand minder dan Frans Brugge op de blokfluit en Gustav Leonhard en zijn barokensemble, dat later het ensemble La Petite Bande werd.

U hoorde het vierde Brandenburgs concert, BWV 1049, met Sigiswald Kuiken, viool, Frans Brugge en Kees Boeken, blokfluiten, en Gustav Leonhard en zijn consort. Enige jaren na deze roemruchte opname van de Brandenburgse concerten had Sigiswald Kuiken La Petite Bande opgericht. En dat ensemble speelde ook veel Haydn en Mozart, maar de opname van Bachs vioolconcerten in 1981 bleef toch lang de referentie. Hoor hoe mooi van toon en hoe warm. Moeilijk, welk van die drie heerlijke concerten te kiezen. We zoomen in op Sigiswald Kuiken als solist, horen hem in het diepzinnige concert in A klein, BWV 1041.

U hoort een uitvoering van het vioolconcert in A klein, BWV 1041 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sigiswald Kuijke en La Petite Bande. Het wordt wel eens onderschat hoezeer Sigiswald Kuijke bij de eerste generatie vernievers hoort en niet bij de tweede, zoals Ton Koopman of Masaki Suzuki. Hij is jonger dan de grote coryfeeën, maar hij blijft ook jong, zich vernieuwend, dagelijks mediterend. Hij voelt zich verbonden met het boeddhisme. En zo zette hij zich aan het uitvoeren van alle kantates van Bach, en wel op basis van de wetenschappelijk gebaseerde opvatting dat Bach nooit voor een koor schreef, maar voor een vier- of achttal solisten. En zo heeft hij al een groot aantal kantates uitgevoerd, de Matthäuspassie, de Johannespassion en het Weihnachtsoratorium. Hij zal op 26 maart de Johannespassie ook met 8 zangers uitvoeren. Een strijkkwartet geeft vaak meer volume dan een strijkorkest, luidt het gezegde. En het gaat Sigiswald Kuijke om transparantie, verinnerlijking. Minder, dat is meer bij hem. Morgen en overmorgen die Johannespassie hier op de Concertzender. Maar nu eerst die heerlijke triosonate uit het Musicalisches Opfer, gecomponeerd voor de dwarsfluitspelende koning van Pruisen, Frederik de Grote.

0: Goedemiddag, dit is op de concertzender van 1 tot 2 uur, zoals iedere werkdag, het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker en samensteller van dit uur. Wel, we vervolgen met het tweede deel van de Johannespassie in de enkel bezette uitvoering van Sigiswald Kuiken. U hoort het vanaf nummer 21 en daarin een paar prachtige aria's en duetten met koor. En de alt-aria Es ist vollbracht. En als laatste aria het wonderschone en diep rakende Zerfließe mein Herze voor sopraan. Daarna het troostkoor Ruhet wohl en het afsluitende koraal Lass dein Lieb Engelein, vaak het mooiste koraal van Bach genoemd.
1: Und die Kriegsknechte flochten ein.

Goedemiddag, het is 1 uur geweest. De concertzender. Wij hebben het programma Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. En de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, we gaan weer naar de Matthäus-passie. Discutabel noemen we die maar. De vergelijkingen. En nu het dramatische einde. We hebben gisteren 2 uitvoeringen gehoord. En nu vandaag is aan de beurt uitvoering G en H. We beginnen eerst met de uitvoering G. En de voorwaarden hebben we gisteren in aflevering 256 uitgebreid genoemd.

En dat was de uitvoering G. En dan tenslotte de uitvoering H. Wat is uw oordeel? En weet u ook misschien wie de uitvoerenden zijn? En nou, wat dat betreft, de dirigent is al genoeg. Wanneer u weet wie de uitvoerenden zijn, wie de dirigent is of solisten, schrijft u ons dat dan via bach@concertzender.nl.

0: En dat heb je allemaal op de plaat of op de cd.
1: Ja.
0: Maar nou denken de meeste mensen, ach, je komt in de studio en dan een praatje en een plaatje. Zo ging dat vroeger altijd. En
1: ja.
0: Dat is nog altijd het geval met de discjockeys, maar ook bij dit soort programma's. Maar hier is het toch iets ingewikkelder, want je kunt niet al die platen meenemen. Hè? Die heb je nu in een bestand zitten.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat hier? Ze komen twee technici aan te passen. Hè? Benno Wormgoor en Hans Meerman.
1: Ja, het is leuk dat je er zo naar vraagt. Want dat, zonder die mensen van dat team zou er niks kunnen. Want de opnameleider, Benno Wormgoor, die hier met die schuiven zit. En die ons een teken geeft met de hand. En dan kan jij je gang gaan, of wij. En die zorgt allemaal dat het goed wordt opgenomen. En dan thuis, daar gaat iemand heel hard werken. Namelijk, dat is Hans Meerman, de digitale magier. Die gaat het zo bewerken dat het allemaal heel goed komt. En die gaat al die muziek erin lassen. Dus wij hoeven maar één keer in de week eigenlijk voor twee weken dan op te nemen. En dan gaat Hans dat allemaal thuis, twee dagen werken is dat geloof ik, gaat dat aanpakken. En
0: Irene kijkt of het goed
1: en
0: gaat.
1: En Irene, is nog een onmisbare schakel. Die de coördinator, die zorgt dat
0: van de oude muziek, hè?
1: Van de oude muziek, dat al die dingen goed terechtkomen. Hij haalt al mijn rare fouten eruit. Jaartallen waar ik me 200 jaar in vergis. En vindt er ook prachtige plaatjes bij. En zet het ook allemaal nog een keer op Facebook. Dus dat is heel leuk. Zij zorgt ook voor heel veel contacten naar buiten toe. Want dat vind ik heel leuk van het programma. Dat de mensen luisteren en ook laten horen wat ze ervan vinden. En wat ze mooi en niet mooi vinden. En de oude discussie over piano of klaversymbool heb je. En snel en langzaam. En de romantische Matthäus en de authentieke Matthäus. Ja, het is heel erg leuk om van de mensen die luisteren te horen wat ze ervan vinden.
0: Wel, hier laten we het bij voor wat betreft dit gesprek met onze programmasamensteller Govert Jan Bach. En dit is de 250ste uitzending. En die zouden we willen noemen uitzending 250A. Want volgende week, dan zou er een herhaling plaatsvinden. Dan volgt 250B. Want er is nog door Govert Jan Bach heel wat meer over te vertellen. Wanneer u wilt weten welke fragmenten we in dit uur Geen Dag Zonder Bach draaien, dan kunt u zich vervoegen bij onze website concertzender.nl. En Govert Jan met name?
1: Ja, dus het dossier Geen Dag Zonder Bach. Daar is alles op terug te vinden. En ook oude afleveringen. Ik ga ze nog allemaal rubriceren op BBV-nummers. Dat komt nog. Iedere aflevering is terug te horen van tot nummer 1. Hè? Dat is echt wel heel leuk.
0: Hier laten we dus bij. Tot maandag.

0: We gaan luisteren naar het tweede deel van een uitzending waar we afgelopen vrijdag eigenlijk mee zijn begonnen. En dat is, wat is eigenlijk Bach in de ogen en oren van de samensteller Govert Jan Bach? Ja, wat was eigenlijk het doel van je programma, Geen Dag Zonder Bach? Was dat een soort zelfbevrediging of moest je zo nodig uiten? Of vond je het belangrijker dat, dat mensen iets van Bach, ja, iets meer te weten kwamen? Want, ja, laten we eerlijk zijn, ik moet je zeggen, vandaag de dag is Bach ontzettend populair. Ja. Je kunt geen klassieke zender aanslaan. Of er is, er is weer muziek van Johann Sebastian Bach en consorten.
1: Nee. Ja, het is natuurlijk allemaal, alles is een beetje zelfbevrediging. Hè? Dat narcisme is een mooi woord. Nee, kijk, er is geen doel om Bach bekend te maken. Daar is volledig in voorzien. En het lijkt wel of het iedere dag toeneemt. Ook de Matthäus, ook de Johannessen, ook de instrumentale muziek. Steeds meer. Iedere maand komen er wel 5, 6 Bach-cd's uit. Het is niet bij te houden. Maar ik vind het wel van belang om het Bach-beeld een beetje bij te stellen. En dat Bach-beeld kun je heel erg goed zien aan al die Bach-portretten die je nog overal ziet. Neem nou de krant, de advertenties van meneer Leuzink. Dat is een schilderij van Hausmann. Dat hangt in de Leipzig, in de raadzaal, uit 1747. 2,5 jaar gemaakt voor zijn dood. Met die beetje strenge, wat gefrustreerde kop. Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want de man is dan niet alleen behoorlijk oud, maar hij is, nou, nog niet blind, maar heeft zwaar last van zijn ogen. Omdat hij diabetes had, dat is vrijwel zeker. En hij componeerde toch echt niet zoveel meer. Hij was al bezig met Hohe Messe vooral. Terwijl wij voor ons programma het schilderij gebruiken uit 1715.
0: Ja, die man is ook jong.
1: Uit Weimar. Ja. Nou, dat schilderij wordt angetwijfeld door de geleerden. En daar zie je dus een enorm vitale, leuke vent. Waarvan je echt denkt, nou, daar wil ik wel een avondje mee stappen. Daar wil ik wel een biertje mee drinken. En daar zie je die enorme vitaliteit die ook uit de muziek van Bach spreekt. Dus dat Bachbeeld is toch heel erg gekoppeld, vooral in Nederland, aan dat zware, sombere, calvinistische, wat in die Passion van de Matthäus toch heel erg sterk naar voren komt. En dat is jammer. Bach had dus ook die andere kant van die vitale muziek, weinig zorgen voor hem, Hohe Messe met die trompetten erin en met ook al die fuga's, die komen in die Passion eigenlijk niet voor. En hij heeft natuurlijk ontzettend veel leuke, wereldlijke muziek geschreven. Er is altijd wel bij Bach sprake van een soort van gravitas, noemen we dat. Ernst, dat is altijd wel doorwrocht. Het is goede muziek, het is nooit flodderig of wat dan ook. Zelfs de speelse muziek, de badinerie of zo, is toch nog steeds goed in elkaar. Maar hij is niet zwaar. Mahler, dat kan zwaar zijn. De 9e van Mahler, dat is zware muziek. Daar ga je zelf een beetje bij dood. Bach weet met zijn muziek de zwaarste thema's toch altijd weer een zetje te geven. Je komt er doorheen. Dus na zo'n Matthäus kom je er beter uit. Ik denk ook dat ons brein dan een beetje opgeknapt is. Dat we onze celletjes in het brein een goede beurt hebben gehad.
0: Ja, voor veel mensen is, je zei het al, de Matthäus-passie, dat is eigenlijk Bach. En misschien de Johannes-passie ook een beetje. Maar die komt ook steeds meer in de picture. Je hebt twee luisterboeken geschreven. Die zijn eigenlijk voortgekomen uit deze programma's van de Concertzender.
1: Ja. Ja, want toen merkte ik eigenlijk hoe leuk het is om moeilijke muziek toch uit te leggen aan de hand van woorden, van een inleiding, en dat je dan het laat horen. En dat is eigenlijk het luisterboek als ideaal format om de cd aan te horen, of download tegenwoordig, dat je dus een tekst krijgt erover. En dan kan je meteen horen, soms fragmentjes van 5, 6 seconden, langer fragment. Ik kan ook verschillende dingen laten horen. En zo is het ontstaan dat er een luisterboek Matthäus kwam en nu ook een luisterboek Johannes Passion en het luisterboek Weinigs Oratorium komt eraan.
0: Er
1: staan al wat meer dingen op stapel. Hè? Het is gewoon een boek Bach voor ongelovigen. En fietsen met Bach en koken met Bach. Ja.
0: Maar dat betekent dus, zo'n luisterboek bestaat uit 1, 2, 3 of 4
1: cd's. Ja.
0: En een boekwerk waar een en ander nog verklaard is.
1: Ja, dat is zijn met de samenvatting en de plaatjes. Omdat het ook leuk is om een plaatje te zien uit de tijd van Bach. En ook plaatjes van kunstenaars uit zijn tijd. Die als het ware beelden laten zien hoe die muziek wil spreken. Hè? En dat is, dat moet je mooi doen. De mooiste muziek vraagt natuurlijk om een mooi boekje.

0: Waar ligt eigenlijk jouw eigen voorkeur wat Bach betreft? Ja, ik bedoel, de cello- of klaverzimbelwerken, zijn het zijn orkestwerken, die passionen of de cantates?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk om dat goed te beantwoorden. Het is zo breed. En in al die sectoren zitten prachtige dingen. De chaconne, dus de partita's voor klavier. Het is echt heel moeilijk. Ik heb er een beetje over nagedacht of ik dan toch het mooiste of het beste kon vinden. Kom ik weer terug bij het begin van de Matthäus Passion, het beginkoor. Daar is het bij mij ook als kind mee begonnen. Ik heb ook de CD meegenomen. Want toen ik 9 jaar was, toen heb ik voor het eerst, het beginkoor van de Matthäus Passion gehoord. In de autoradio met Van Beinum. En wij gingen toen, we woonden in Den Haag, we gingen wandelen bij de bosjes van Poot. Op zo'n beetje zonnige, frisse lentedag. Dat was natuurlijk Pan Pasen, heb ik achteraf berekend. En met mijn ouders en mijn broer kwamen we aan bij de parkeerplaats daar bij die duinen. En toen, het was dus Palmzondag, in retrospect, klonk dus dat beginkoor uit de speakers. En ik weet nog, het was een hemelsblauwe bioek. Ik zie nog die speakervorm, die was ook blauw. En ik was helemaal gebiologeerd door die muziek. Ik zat helemaal aan die speaker te kijken. Nou, we kwamen aan en zij stapte uit en ik wou niet de auto uit. Nou, dat was het begin van het beginkoor van de Matthäus Passion voor mij. En ik was 9 dus. Ik kom op basis van de auto's die we toen hadden, kan ik dat zeggen. En mijn vader was iemand die helemaal niet naar de Matthäus ging. Dat vond hij flauwekul. Hij was atheïst. Mijn moeder heeft hem een aantal malen meegenomen. Dus de muziekliefde is echt via mijn moeder gekomen. Die kwam uit het concertgebouw in Schouwburgwereld. Zo heb ik het ingedruppeld gekregen. Maar na mijn 12e ben ik dat zelf allemaal gaan ontwikkelen. Want mijn vader kwam niet verder dan Beethoven en mijn moeder niet verder dan

U hoorde Kom, Doe Süße Todesstunde, BWV 161. Met Robin Tyson, altus, Mark Padmore, tenor, het Monteverdi Choir en The English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. We luisteren weer naar een cello-suite op blokfluit. Marion Verbrugge bewerkte en speelde de tweede suite in D-klein en dat is BWV 1008.

Marion Verbrugge bewerkte en bespeelde de blokfluit in de tweede cello-suite in D-klein BWV 1008. Juist orgelstukken als de trio-sonates lenen zich goed voor transcripties. Bach deed dat zelf ook al. Hier de heerlijke vijfde trio-sonate BWV 529. Hier heerlijk en dartel gespeeld door Heiko ter Schegget en zijn geweldige kopaan Svi Merniker. Op het klavercimbel.

Dat waren Heiko ter Schegget blokfluit en Svi Menicke klavecimbal in de vijfde triosonate BWV 529. En hier laten we het bij voor vandaag tussen 1 en 2 uur met ons werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Het is 1 uur geweest en dat betekent ook voor vandaag, de laatste werkdag van de week, dat we gaan beginnen aan ons programma Geen dag zonder Bach. De concertzender dus. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Weer een vroege kantate uit de Weimar-tijd, waarin de blokfluit een belangrijke rol speelt. Tritt auf die Glaubensbahn, BWV 152. Het begint al in de kleurrijke symfonia, waarin de blokfluiten zo prachtig spelen. De kantate is kort na kerst 1714 geschreven en borduurt voort op het thema van de oude Simeon, die, nu hij het Jezuskind gezien heeft, kan sterven. Dit is weergegeven in de veel latere kantate Ich habe genug. De tekstschrijver, Salomon Frank, licht een ander thema uit, eerst over de Glaubensbahn, de weg van de gelovigen, dan over Jezus, de hoeksteen, maar ook de steen des aanstoots. Bijzonder welluidend is de sopraanaria, waarin de blokfluiten weer een grote rol spelen. Zo na kerst waren er misschien maar 2 solisten voorhanden. Het is een mooie, beknopte en geconcentreerde kantate. Na een hevig recitatief van de bas eindigt de kantate met een dialogisch duet tussen de Vox Christi, de bas, en de anima, de ziel, de sopraan, zoals we in Bachs werk herhaaldelijk tegenkomen, onder meer in de 4e kantate voor Nieuwjaarsdag van het Weihnachtsoratorium. Dit duet neemt eigenlijk de plaats in van een afsluitend koraal.

U hoorde een uitvoering van de Goldberg-variaties, de variaties 1 tot 23, uitgevoerd door Tjako van Schie op een Steinway Grand Piano. Wel, morgen de rest, morgen in de uitzending Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 uur, iedere werkdag tenminste, op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Zoals gewoonlijk op de werkdagen tussen 1 en 2 uur. De programmasamensteller is Govert Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. We gaan vandaag verder met de Goldberg-variaties, uitgevoerd op piano door Tjako van Schie. Tjako sloot in 1985 zijn opleiding aan het Zwolls Conservatorium af. Sinds 1994 is hij repetitor aan het Conservatorium van Amsterdam en hij is ook gastdocent aan de Escola Superior de Musica des Artes de Espectáculo in Portugal. Hij werkt onder andere samen met de violist Adriaan Stoet en met de saxofonist Henk van Twillert. Tevens is hij componist en arrangeur. Hij verzorgde de eerste piano-opname in Nederland van de Goldberg-variaties en dat was in 1991. Toen gaf Glenn Gould nog eigenlijk de toon aan voor de piano-uitvoeringen. De gelijkmatigheid van zijn uitvoering, vergeleken bij de eerste van Glenn Gould, die uit 1955, valt op. Toch is het nergens saai of minder dynamisch. Wat zo eigen is aan de Goldbergs, überhaupt aan de barok, zijn de grote tegenstellingen. Ben je mooi weggedroomd met de aria aan het begin, dan begint er een indringende ritmiek met de eerste variatie. En zo gaat het door. Het is te vergelijken met het clair-obscur van een Rembrandt of Caravaggio. Grote verschillen, grote tegenstellingen, werken met licht en donker, met snel en rustig, ingehouden en expressief. En daardoor steeds verrassend en levendig. U hoort de variaties 24 tot en met 30 en de herhaling van de aria als slot. In de retorica heet dat de conclusion. De conclusion, de omarming. De boekensteunen van het hele stuk. Als laatste variatie geldt het quod libet. Wat je maar wilt, letterlijk. En daarin verstopt de zogenaamde zo vrome Bach stoute liedjes. Iedereen